0: no meer te brengen. Ja, dat is het. Ook nog meer te brengen. Ook nog meer. Zeg maar, dat is goed.
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.